slaap. Maar voor elke glimlach en elke grap is zoek om ons te doen, hulle is jou lichaam op en wil vermoegheid omkap. Ek wil my vrou gaan vas al langs die see. Ek het my alles gegeen.

jij kijkt anders. Jij kijkt met ander oor, jij loopt anders. Jou voeten lossen ander spoor als jy lief. Lief jy met alles.

0: skakelons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@groetradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@groetradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internetradio met Gaan Groot Radio, internetradio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

stomme. Maak mij standvastig, alsjeblieft. Zoals die rots waar op mijn huis is staan, die getrouwe draai van ons wentelbaan. Maak voor mij net zoals de

0: Kom luister na kantoor tyd met Philip. Elke maandag tot vrydag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Goeiemorgen en ja man, die 14e mei en lekker ou donderdagochtend. Nou, dit is in die dag natuurlijk Hemelvaartdag. En ek het gedink om liedjies te kry wat daarmee gepaard gaan. En aan allemaal wat nog steeds glo aan Hemelvaart, geniet die muziek saam met my.

0: Ons is nog bevoorreg om Hemelvaartdag te kan herdenk. Baie, baie dankie dat ons dit kan doen.
1: Van Groot Radio, Internet Radio, met stijl.
0: Het is nou so 17 minuut oor 9 en André het gevra met die boodskap hier deel met julle daar op die radio. En dit is natuurlijk die afsterwe van hulle vriend Winnen Musso. Hy was een vriend, een groot vriend van Jimmy en André en ook een groot vriend van Gaan Groot Radio. Nou, rus in vrede Winnen en jou muziek sal altyd voortleef. Hierdie liedjie onder die blou lach.

Hij sufres zo sterk, zo moedig, zoals een dagboy. Man, hij is nog hoor. Jij verstaat niet bij je maat. Alle kanten van zijn bed

niet middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is getis, door zijn broers, door zijn span. Hij zei,

Lekker man, lekker. Lekker walsie gewees nou toe. Teens Jordaan is nog steeds met ons. En hier enetjie, een van daardie gewildes.

Ja, die koe het dwars deur die kerk. Ja, nou ja, nou ja. Meester, op hierdie donderdag aan, jylle weet natuurlijk, is een besonderse dag, een donderdag, ne? Is ver van die, van maandag, maar so naby aan die naweek. Ja, ek het dus vir Amy te gaan soek. Ken jylle vir Amy? Ek vraag

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, jy is my gehoor, en ons gaan een helse jol vanavond saam hee. En om te dink, hierdie hele journey het eigenlijk al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SI Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hier so, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanavond. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedje wat ek vir julle gaan doen, is een song wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan om bykie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan al nou wijs hoe word het gedoen.

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

Als ik je was een moer en je stil weer een deel van mij beet en ik slaap val je aan en hierin probeer mij reed.